0: de Bunnik en het regent zonnestralen. En het regent ook snacks. Hier de late avond op Q-Music. We gaan weer lekker snacks weggeven uit de snackautomaat van Q-Music. Bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. En ik ga zo meteen random getallen invoeren. Dan gaat er, als het goed is, een spiraaltje draaien. En dan win jij de snack die in het bakje valt. Klein addertje onder het gras, want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Goed, voor het eerste getal ga ik naar Frank.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Frank. Nacht. Goedenacht, inderdaad. Ja, het maakt ook niet uit. Het is je vergeven. Frank, jij wil ook een lekker snackie. Waarom? Heb je er gewoon zin in? Of heb je hard gewerkt nog? Of?
1: Ja, nou nee, geen werk. Ik ben helaas afgekeurd.
0: Ach, nee.
1: Dus, ja.
0: Maar is het dan ook zo, als je hoe komt het dat je bent afgekeurd? Mag ik dat vragen? Of is dat een vervelende?
1: Nee, geen probleem. Ik heb in 2014 een netvlies loslating gehad.
0: Oh, jezus.
1: En dat heeft heel veel zicht weggenomen.
0: Ja. Dat snap ik.
1: En om die reden ben ik afgekeurd.
0: Ach, dat is echt helemaal niks, Frank. Dat is eigenlijk... Nee, ja. Nee, dat is verschrikkelijk.
1: Nou,
0: ja,
1: het is niet anders.
0: Ja, nou, gelukkig pak je het zo op. Dan voelt het heel lullig om daar in één keer weer zo'n snack naar de snackautomaat te gaan. Maar ja, je zit wel midden in het spel. Dus we gaan gewoon een getalletje invoeren. Frank, kom maar door. Welk getal wil je dat ik voor je invoer?
1: 37.
0: Gaan we invullen. Op die

0: Even kijken. 37. Oh, sorry. Oh, wacht even. Ja, 37. Jij wint. En wat was het nou? Want er was wel iets gevallen in het bakje. En ik weet niet wat het is. Eigenlijk bijna niemand wint dit. Het is een Milka koek.
1: Ja, prima.
0: Ja, het is een soort chocoladekoek met een soort met een vullingje of zo. Met een soort witte chocola. Heel lekker wel.
1: Ja, het is toch chocola.
0: Het is absoluut chocola, Frank. Ik wens je er veel plezier mee.
1: Dankjewel.
0: Anouk.
2: Hallo.
0: Hallo, Anouk. Hallo. Waarom ben je nog wakker?
2: Nou, ik ben net vrij van mijn avonddienst in het ziekenhuis als stagiaire. Dus ik ben onderweg naar huis.
0: Jullie hebben toch niet het hantavirus daar... Toch?
2: Gelukkig niet.
0: Gelukkig nog niet, nee, oké.
2: Okay. Nee, laat dan maar op die boot, hoor.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar ben je er bang voor, Anouk, of niet?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee, ik krijg wel een beetje corona-vibes.
2: Nee, ik woon in een uithoek, dus dan komt het niet vaak voor.
0: Ja, maar corona was toch ook bij jullie uiteindelijk gekomen?
2: Ja, dat is zeker waar. Maar ik ga er gewoon niet vanuit.
0: Nou, laten we dat is een goede inzicht. Laten we gewoon vanuit gaan dat het hierbij blijft. Anouk, welk getal kan ik voor je invoeren?
2: 67.
0: 67.
2: Ja, precies.
0: Oké, we gaan 67 invoeren op de snackautomaat. En jij wint, Anouk, een blikje Fanta.
2: Oh, nou, hartstikke goed. Hartstikke blij mee.
0: Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel, hè. Werk ze.
0: Kimberly.
3: Goeie avond, Lars.
0: Hallo, Kimberly.
3: Hallo.
0: Waarom ben je nog wakker?
3: Nou, ik ben nu met mijn zus en zwager onderweg naar huis. Want we zijn lekker naar Roué Verveer gegaan.
0: Ja, vanavond. Leuk. Was het lachen? Want het is uit cabaretier.
3: Het was zo

0: leuk.
1: Ja.
0: Ja, het was leuk.
1: Ja, wat, ja, ik wou ook vragen, wat was de leukste grap? Maar dat is natuurlijk echt een klote...
0: Ja, nou, je moet het echt zelf hebben gezien. Maar ja, het gaat heel veel over 50-plussers en over vroeger. En het einde was echt fantastisch.
1: Oké, nou ja, dan moet ik er zelf nog maar een keertje naartoe. Voor nu wil ik wel een getalletje van je weten, Kimberly. Want we gaan gewoon lekker spelen voor een lekker snackie. Zeg het maar.
0: 25
1: vullen wij in op de snackautomaat. Nou, 25, oi, oi, oi. Je schiet gewoon, ik mag wel zeggen, dat de jackpot.
0: Oh?
1: Ja. Kimberly, het spiraaltje is gaan draaien en in het bakkie onder in de snackautomaat ligt voor jou een heerlijke... Dove.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, het is echt lekker. Met karamel erin en zo. Het is echt heerlijk.
0: Oh, je houdt ervan.
1: Ja, snap ik. Ja, ik ook. Kimberly, ik wens je een fijne avond. Rij voorzichtig nog even. En geniet van de Dove.
0: Dank je.
1: Oei, oei, oei. Goed, nog een rondje doen kan ons het schelen. Het is vrijdag, het weekend is bijna begonnen. Kom maar door, zometeen nog een rondje snackautomaat. Stuur even je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-app. Ondertussen, Davina Michel, dit is Still Champagne.

0: David Guetta, Alesso en Madison Love en Never Going Home Tonight. We hebben hier op de gang bij Q Music hebben we een snackautomaat staan. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren op dat toetsenbordje. Klein addertje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Het eerste getal komt uit de koker van Joyce.
1: Yes.
0: Ja, Joyce. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee. Ben je ineens op de radio.
1: Ja, inderdaad.
0: Had je dat gedacht toen je vanochtend wakker werd?
1: Nee, absoluut
0: nee.
1: niet.
0: Nou, dan is het toch gebeurd. Hé, wat leuk. Waarom ben je nog wakker?
1: Ik ben vanavond naar Harry Potter geweest in het Circus Theater in Scheveningen.
0: Vertel, hoe was het? Want dit staat al een tijdje. Hij is niet zo lang nog bezig. Maar dit staat al sinds het begin staat op mijn lijstje. Om hier naartoe te gaan.
1: Absoluut doen.
0: Ja,
1: absoluut
0: wel?
1: Doen. Ik ben geen Harry Potter fan. Mijn kind wel, maar ik niet. Maar ik vond het fantastisch.
0: Maar moet je ook die films en die boeken hebben gelezen? Die films gezien of niet?
1: Ik heb een kleine inleiding gekregen van mijn zoon. Oh ja. Maar ook zonder inleiding is het prima te doen.
0: Ja, ik wilde heel graag. Ik wil nog een keertje naartoe. Maar, ja.
1: Oh ja, ik zou het echt heel
0: wel doen.
1: Ja, ik zou het doen. Absoluut.
0: Ja, okay. Oh, de Harry Potter musical. Okay. Hij staat nog steeds bovenaan mijn lijstje. Joyce, we gaan een getalletje invoeren voor de snack. Oh, maar je bent nu met wie ben je gegaan?
1: Met mijn zoontje, met de jongste.
0: Maar voor wie ga je dan voor jezelf spelen of voor je zoontje? Of ga je delen?
1: Ik slaap dus voor mezelf.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, inderdaad. Hey, kom maar door. Welk getal gaan we invoeren, Joyce?
1: 14.
0: 14, alright. 14 vullen wij in op de Q-Music snackautomaat. Ja, en het spiraaltje begint te draaien. Jij hebt gewonnen een zakje popped potatoes.
1: Oh, heerlijk.
0: Met barbecue smaak.
1: Fantastisch.
0: Ja,
1: oh, lekker.
0: Een soort chips is het, chips.
1: Oh, geweldig.
0: Heerlijk. Ik wens het.
1: Oh, er wordt er eentje bij.
0: Ja, dat wordt toch delen. Dat hoor ik. Het wordt toch delen, George, denk ik. Oké. Nou, ga jij even lekker naar je zoon toe.
1: Ja, komt goed. Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Yunus.
2: Yes.
0: Yunus, hallo.
2: Hoi, goeiedag.
0: Hallo, waarom ben jij nog wakker dan? Ook naar Harry Potter geweest, of niet?
2: Nee, ik ben niet naar Harry Potter geweest. Ik ben onderweg mijn moeder ophalen bij mijn tante.
0: Oh.
2: En dan ga ik daarna gelijk in mijn nest in, want morgen moet ik weer vroeg op. Ik werk als hovenier, dus.
0: Oh, lekker tuintjes. Ja. Dat lijkt me wel. Mijn schoonvader is ook hovenier. Dat lijkt me heel leuk werk.
2: Ja, zeker leuk werk. Ja, hier hebben we verschillende klanten.
0: Lekker buiten ook.
2: Lekker weer, buiten ook.
0: Ja,
2: heerlijk.
0: Ja, lekker. Nou, dan gaan wij nog lekker spelen voor een lekker snackie, Yunus. Kom maar door. Yes. Welk getal kan ik voor je invoeren?
2: 31.
0: 31 vul ik in op de snackautomaat. En de grote vraag is natuurlijk, wat zit er achter 31? Het spiraaltje begint te draaien. Kijk even onder in de bak van de snackautomaat. Ja, je wint een stroopwafel.
2: Oh, lekker.
0: Sterker nog, je wint twee stroopwafels.
2: Twee stroopwafels, nou, nog beter.
0: Er zit in één pak hier, dus vandaar.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, Yunus.
2: Ja, dankjewel.
0: En werk ze morgen.
2: Yes, hartstikke bedankt.
0: Dan ga ik alleen nog even naar Sven. Sven is de laatste in rij. Sven, hallo.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Waar ben jij nou?
3: Ik sta net toevallig bij de Mac.
0: Oké. En wat ga je bestellen?
3: Ik heb net 20 kipnuggets besteld.
0: Oké, maar en daar kan toch wel een snackie bovenop, zeg jij?
3: Daar kan zeker nog wel een snackie bovenop.
0: Maar alleen 20 kipnuggets, niet meer.
3: Nee, dat moet ik niet. Ik zit aan de lijn. Dat moet ik niet doen.
0: Nee, maar stop daar even, Sven. Wat zeg je nou? Je bent aan de lijn?
3: Ja.
0: Maar...
3: maar ik ga toch naar de Mac. Ja, ik had al zoveel zin in naar mijn avonddienst. En dan stap je die auto in en dan hoor je Q. Dat ze over snacks gaan hebben. Ja, en dan loopt het water alleen maar meer in die
0: mond. Maar Sven, kijk... Ja, ik wil natuurlijk niet... Kijk, als je aan de lijn bent, dan is het natuurlijk sowieso niet goed om even bij de Mac te gaan staan. Dat moet je natuurlijk niet doen. Ja.
3: Die ene keer in de twee weken mag dat toch wel.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, dan gaan we nu ook nog spelen voor een snack uit de automaat. Ja, als een soort van toetje. Nou goed, ja, het maakt me ook, het is, maakt ook niet uit verder. Het is ook, kan mij het ook schelen. Sven, kom maar door. Welk getal kan ik voor je invoeren?
3: Nummer 74.
0: Nummer 74 gaan wij invullen op de Q-Music snack automaat. En wat zit er achter 74? Het spiraaltje begint te draaien. En ik heb een heel goed nieuws voor jou, Sven. Want het is iets waar je niet zo dik van wordt. Want het is suikervrij namelijk. Een blikje Sprite.
3: Oh, lekker. Dat is een lekker toetje.
0: Ja, dat past ook perfect bij de kipnuggets van je.
3: Ja, dat vind ik wel.
0: Nou, geweldig. Wat een fantastische prijs, Sven. Ik wens jou een fijne avond en eet smakelijk.
3: Komt helemaal goed, werk ze.

0: Lekker liedje. Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta en Crybaby. Zometeen de alarmschijf van deze week. Dat is een nieuwe van Shanna Spyro, Material Lover. Ik ga hem zo voor je draaien. Maar er is me iets opgevallen aan het eind van het nummer. En ik wil even aan je vragen om daar ook even op te letten. Aan het eind van het nummer zit een soort easter egg. Gewoon een soort, ja, het lijkt wel of het is opgenomen. Maar dat kan je natuurlijk gewoon aan het eind afknippen. Want het is niet nodig voor het nummer. Maar ze hebben het er gewoon in laten zitten. Aan het eind, als je denkt dat de muziek is afgelopen, dan hoor je Shanna Spyro hoor je nog iets zeggen. Luister.
1: Oh my god.
0: Hoor je het? Ik heb het al iets harder gemaakt.
1: Oh my god.
0: Volgens mij zegt ze daar iets van oh my god.

0: my god.
1: Hoor je het?
2: Sorry? Yeah. Oh ja, sorry, ik had net het ding op. Nog één keer.
1: Ja, nog één keer. Gaat het? Jongen.
2: Ja, ik hoorde het niet.
1: Nee, rustig maar. Het gaat om het einde van Shanna Spyro. Ik zat het net uit te leggen. Ik heb daar gehoord.
2: Ja, dat hoorde ik. Heb je dat meegekregen? Dat heb ik meegekregen. Okay, dus luister nou één keer
1: naar het einde van Shanna Spyro. Daar zegt zij dus iets van...

0: my god.
1: Ja, dat zegt zij inderdaad.
2: Ja. Dat is toch leuk? Dat is toch een leuk feitje?
1: Ja, het is een heel leuk feitje.
2: Nou, ik zweer dat je gaat het, als ik het niet had verteld, dan hadden mensen die praten daar gewoon overheen. Want het is allemaal zo zacht en dat hoor je allemaal niet.
1: Nee, dat hoor je ook
2: niet. Nou, doe ermee wat je wil. Maar ik vond het gewoon een leuk dingetje om te delen. Jammer dat het niet zo wordt ontvangen.
1: Wie zegt dat?
2: Dat zeg ik. Want ik hoor aan jou dat je echt denkt, ja, wat een helly, wat maakt mij het uit?
1: Nee, is leuk dat ze dat zegt.
0: Ja.
2: Nee, dat is ook.
1: Oh my god.
2: Oh my god. Zometeen, het leukste nachtprogramma van Nederland. Met Judith Eijk, vanaf 1 uur.
1: Klopt, we gaan lekker weer versieren.
2: Oké. Okay.
1: Gaan we even lekker de charmes in de strijd gooien.
2: Zo, hallo.
1: Zo, oeh. Ja, ik ga zo meteen weer...
2: Ja, ja.
1: Ik ga zo meteen weer een hotel opbellen. Dan ga ik de nachtportier proberen te versieren. En de vraag is, gaat hij erop in of gaat hij er niet op in? En dan mag je een gokje wagen in de Q-app. En als jij het goed hebt en een uitzending komt... Nou, dan krijg je het Q-app.
2: Krijg je een date. Oh.
1: Oh, dat kan ook nog. Dat is ook leuk.
2: Ja, want je bent wel echt op zoek volgens mij.
1: Nee,
2: hè?
1: Ik ben niet op zoek.
2: Oh, je bent niet op zoek.
1: Nee, ik laat het over me heen komen. Of zeg dat? Op me afkomen. Over me heen ook.
2: Ja, ja. Ja, nou goed. Zullen we maar gewoon een liedje draaien?
1: Oh,
2: ja.
1: Nee, wacht even. Oh. En ik heb ook nog tickets voor... Susanne Freek. Dus hoor je een hit van Susanne Freek, dan stuur je Susanne Freek in de Q-Music app.
2: En zo is het, dan ben je erbij.
1: Dan ben je erbij.
2: In het Gelredome in Arnhem. Houd het allemaal in de gaten. Dat zometeen bij Judith. Ook Kygo zometeen nog. Samen met Galit en Griffin. Save My Love en Shakira. Dit is Whenever, Wherever.

0: nieuws van 1 uur krijg je van Casper Kooi.
1: Goedenacht. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitser gemeld op de A28. Amersfoort richting Zwolle, daar staan ze bij 69.5. Ja, ik moet wel bekennen, ik heb een verslaving. En Eminem deelt dezelfde verslaving. Ik ga je zo vertellen wat het is. Eerst Martin Garrix en High Alive.

Waarom schrijft Taylor Swift een appelijt? Ja, Suzanne en Freek zijn heel dichtbij. Hou je mobiel bij de hand, want als je een hit van ze hoort, stuur dan Suzanne en Freek in de Q-app. Ja, ik moet dus wat bekennen. Ik heb een verslaving. Een cola-verslaving. Ja, het liefst drink ik de hele dag door alleen maar cola. Ik vind ook het lekkerst uit een blikje. Of in een glas met ijs en dan een citroentje erbij. Och, dat vind ik zo heerlijk. En nu is het zelfs zo dat het vandaag precies 140 jaar geleden is... dat de eerste Coca-Cola werd verkocht. Nu is het recept in de jaren wel ietsje veranderd. Want de eerste Coca-Cola bevatte dus ook echt een beetje cocaïne. Ja, er werden coca-bladeren gebruikt met kleine hoeveelheden cocaïne. Nou, jaren later werd dat dan natuurlijk wel weer verwijderd. Maar goed, ik blijf het verslavend vinden. En ik niet alleen, want Eminem die kan er ook wat van. Hij drinkt meer cola dan water. En het is zelfs zo dat hij bij een fastfoodrestaurant wel eens een cola bestelt. En dit dan daar de hele middag gaat zitten. Aangezien je dus in Amerika gewoon steeds lekker je beker kan bijvullen. Betekent dus ook dat hij heel vaak naar het toilet moet. Omdat hij dus zoveel cola drinkt. Ja. Nou, hij is net mooi klaar. Want ik wilde hem al gaan draaien.

Eminem, Dido en Stan. Ja, Eminem die rent snel nog even naar het toilet. Want hij drinkt dus zoveel cola dat hij om de haverklap naar het toilet moet. Verslaafd eraan, net zoals ik. En ook Alex Warren kan er wat van. Want ik zag namelijk online dat hij een hele koelkast heeft met alleen maar cola. Ik denk dat er meer cola door zijn aderen stroomt dan bloed. Dit is Bloodline bij Q Music.

0: Music presents Suzanne en Freek.
1: Maar liefst 10 keer staan ze voor een uitverkochte Gelderdoom, Suzanne en Freek. Hoor je vandaag nog vrijdag een liedje voorbij komen van ze? Stuur dan Suzanne en Freek met een berichtje in een Q-Music app. En maak dus kans op de laatste tickets voor zondag 24 mei. Ik zeg een goeienacht tegen Maarten.
2: Hey, goeienacht.
1: Hey, goeienacht Maarten. Hey, jij komt net van je werk van Schiphol vandaan, hè?
2: Ja, klopt.
1: Jij hebt zeker geen vakantiegevoel als je dan op je werk aankomt.
2: Nee, klopt. Het voelt toch een klein beetje als werken dan.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. En hey, Suzanne Freek.

0: week. Ben je al lang fan van ze?
1: Ja, eigenlijk al jaren fan. Alleen nooit echt de kans gehad om ze live te zien.
0: Oh ja.
1: Het zou mooi zijn als het nu een keer gaat gebeuren.
0: Nou, ik heb goed nieuws, Maarten. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, je wint 2 tickets voor Q-Music Present Suzanne en Freek op zondag 24 mei in de Gelderdoom. +1, dus je mag iemand meenemen. Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Heel gaaf. Ja, ik ga mijn vriendin meenemen. Die is ook mega fan.
0: Ach, en die ligt zeker te slapen, dus je hebt mooi nieuws om hem wakker mee te maken.
1: Ja, zeker. Die ga ik straks even wakker maken.
0: Heel goed. Hey Maarten, ik wens je alvast heel veel plezier samen met je vriendin. En voor nu zo meteen slaap lekker dan.
1: Dankjewel. Bedankt, hè.
0: Thanks. Doei. Ja, vandaag nog de laatste tickets dus. App Suzanne Freek als je een hit van ze voorbij hoort komen.

0: Wayne. En That Don't Impress Me Much. Het is nu net 2:30 geweest. Betekent dat de lampen in huis langzaam aan uitgaan. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. Dat de bakkers de ovens al aan het voorverwarmen zijn. En ook worden receptionisten van een hotel ingeruild voor de nachtportiers. Kijk, en daar grijp ik heel graag mijn kans. Ik ga zo meteen weer bellen met de nachtportier van een hotel. En ik ga proberen te versieren en aan de haak te slaan. Laten we even terugprikken naar vorige week. Toen ging het namelijk zo. Ik heb ook gelijk een vraag en dat is of je het misschien een keer leuk lijkt om een drankje te doen.
1: Ja, dat is een hele lieve en misschien wel terechte vraag. Maar helaas moet ik je teleurstellen, want ja, ik heb gewoon een vriendin.
0: Oh, dat is jammer. Ja, helaas gaat het me niet zo goed afgelopen tijd. Ik krijg heel vaak nu nee te horen aan de telefoon. Dus ik ga zometeen weer een nieuwe poging wagen. Kijken of ik dan wel iemand kan gaan verleiden. Dat hoor je zometeen allemaal na Camila Cabello en Ed Sheeran. Eerst nog een nieuwe muziek bij Q, Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: Camille Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam.
1: Versier de nachtportier.
0: Nou, misschien wordt het wel Bam Bam met de nachtportier. Ja, je weet het niet. Ja, het is het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Het enige is wel, hij weet niet wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Ik ben nog nooit in dat hotel geweest. Hij hoort alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is dan natuurlijk, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik puur via de telefoon een date scoren met een wildvreemde? Ook deze nacht heb ik weer gebeld. En dit keer verliep het zo.
2: Goedenavond, spreek met...
0: Goedenavond, ik spreek met Judith.
2: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ik heb misschien een beetje een gekke vraag. Ik was namelijk een half uur geleden bij jullie in het hotel. En ja, het is misschien een beetje gek, maar ik zag toen iemand bij de receptie staan. En misschien ben jij het of een collega, maar die vond ik er heel leuk uitzien. Dus ik dacht, ik trek de stoute schoen aan en ik ga toch even bellen om te checken of hij er nog is.
2: U bent hier geweest?
0: 30 minuutjes geleden ongeveer.
2: Oké. Jans, ik ben de enige die op dit moment aan het werk is hier.
0: Oh, oké. Ja, ik had al vermoeden hoor. Toen je opnam dacht ik, ja, dit zou wel eens kunnen zijn.
2: Ja, dan denk ik dat ik dat ben geweest. Ik moet alleen eerlijk zeggen, ik heb hier niet heel veel tijd voor.
0: Oh, oké. Nou, ik kan het vrij kort houden hoor. Ik zag je er staan. Ja, het is misschien een beetje gek. Maar ik vond je er gewoon heel erg leuk uitzien. En ja, je bent gewoon mijn type. En dat eigenlijk.
2: Oké. Ja, je overvalt me een beetje. Het is niet iets wat ik heel vaak hoor tijdens werktijd. Maar ik waardeer het compliment. Dank je wel.
0: Ja, moet je nog tot laat werken?
2: Ja, ik ben nog wel even aan het werk, ja.
0: Ja.
2: En gewoon een nachtdienst hier.
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het telefoontje een beetje bijzonder, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat snap ik. Dat begrijp ik. Want ik had eigenlijk een vraag. Ik zou je ook niet langer storen, maar ik had namelijk een vraag. Want ik vroeg me af of het je misschien een keer leuk lijkt om wat te drinken. Of dat we nummers kunnen uitwisselen of iets. Ja, wat gok je. Gaat hij met mij op date of wijst hij me af? Ik zou zeggen, app je antwoord in de Q-app. Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Zijn

0: This is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.

0: Nachtportier.
1: Het is vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. De vraag is, gaat hij erop in ja of de nee? Goedenacht Pascal en Maya.
2: Hey, hallo.
1: Hallo, goedenacht. Hey Pascal, om even bij jou te beginnen. Even een eerlijk antwoord van jouw kant. Na hoeveel dates zou jij zeggen, is het oké om het bed in te duiken met elkaar?
2: Nou, ik denk na 3 dates.
1: Na 3 dates, ja. Dan wil je toch ook een beetje weten hoe en wat, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, of het een beetje vibe, of de energie goed is.
2: Ja, of het een beetje lekker aanvoelt.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Laten we wel weten, dat is heel belangrijk. Hey, en Maya, wat is nou een uiterlijk kenmerk wat jij heel aantrekkelijk kan vinden in een partner?
3: Ja, ik vind ogen heel belangrijk.
1: Ogen, ja, oh, ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Sluit me helemaal bij aan bij jou. Ja, ik weet niet hoe de ogen eigenlijk van de nachtportier uitzien, want ik ben natuurlijk nooit in het hotel geweest. Ik heb een hotel opgebeld om de nachtportier te versieren. Laten we even luisteren naar hoe dat ging.
4: Goedenavond, spreek met...
1: Hi, een goede avond, ik spreek met Judith. Ja, het is misschien een beetje gek, maar ik zag toen iemand bij de receptie staan. En misschien ben jij het of een collega, maar die vond ik er heel leuk uitzien. Dus ik dacht, ik trek de stoute schoen aan en ik ga toch even bellen om te checken of hij er nog is.
4: Ja, dan denk ik dat ik dat ben geweest.
1: Ja.
4: Moet alleen eerlijk zeggen, ik heb hier niet heel veel tijd voor.
1: Maar ik vond je er gewoon heel erg leuk uitzien. En ja, je bent gewoon mijn type. En ja, dat eigenlijk.
4: Oké. Ja, je overvalt me een beetje. Het is niet iets wat ik heel vaak hoor tijdens werktijd. Maar ik waardeer het compliment. Dank je wel. Ja, oké.
1: Ja, ja.
4: Ik vind het telefoontje een beetje bijzonder, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik zou je ook niet langer storen, maar ik had namelijk een vraag. Want ik vroeg me af of het je misschien een keer leuk lijkt om wat te drinken. Of dat we nummers kunnen uitwisselen of iets. Oeh, ja. Gaat hij erop in, ja of nee? Pascal, wat denk jij?
2: Ik denk dat hij er niet op ingaat. Hij had al zo weinig tijd voor je.
1: Ja, jij denkt hij wil gewoon terug naar zijn werk en laten we het gesprek maar afkappen, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ja, oké. Maya, wat is jouw antwoord?
3: Ja, ik vermoed dat hij wel nummers wil uitwisselen.
1: Oké, dus ook als hij een beetje afstandelijk, misschien nog wel nummers uitwisselen. Dat kan ik nog wel vanaf, zeg maar.
3: Ja.
1: Ja. Nou, degene die het goed geeft, die wint. Dus laten we gaan luisteren wie het goed heeft.
0: Versier de nachtportier.
1: Ik zou je ook niet langer storen, maar ik had namelijk een vraag. Want ik vroeg me af of het je misschien een keer leuk lijkt om wat te drinken. Of dat we nummers kunnen uitwisselen of iets.
4: Nou, om eerlijk te zijn, hou ik werk en privé liever even gescheiden.
1: Oké, ja, dat snap ik natuurlijk ook. Dat begrijp ik. Ja, Pascal, goed gedaan. Gefeliciteerd.
2: Yes.
1: Ja. Goed gegokt. Hé, hey, Maya, dat is hartstikke jammer.
3: Ja, geen probleem.
1: Ja, het kan gebeuren. Ja, ik hoopte ook dat ik zijn telefoonnummer kon krijgen. Maar het zat er weer niet in vannacht. Helaas. Volgende keer weer proberen. En jij ook natuurlijk, hè? Niet opgeven.
4: Komt goed.
1: Hé, hey, fijne nacht, hè.
3: Hey, werk zo.
1: Thanks. Hé, hey, Pascal, gefeliciteerd. Q-prijspakket komt jouw kant op.
2: Ja, helemaal super. Dankjewel.
1: Ik weet dat jij een weekendje weg bent, dus ik stuur hem wel gewoon naar je huis. Vind je dat goed?
2: Ja, ik vind het helemaal super.
1: Oké, okay, gelukkig. Hey, wens ik jou verder ook een fijne nacht, hè?
2: Helemaal super, doeg. Dankjewel. Doei.

0: Goeienacht.
1: Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een gevaar ze heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar eerst volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel een flitser gemeld op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staan ze bij 69,5. Music. Judith Eik. Als je naar een concert gaat van Bruno Mars, dan is er een regel waar je aan moet houden. Welke dat is, dat ga ik je zo vertellen. Eerst Tom Walker, Leave a Light On. Q-verkeer.